Dat was muziek voor de film Napoleon, muziek van Arthur Honegger. U hoorde het CSR Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano. En die gaan ook het volgende spelen, namelijk ook van Arthur Honegger, de score voor Crime de Châtiment. Een film van Pierre Chenay uit 1934, naar de roman van Dostoevsky.

En met deze score voor de film Crime et Châtiment van Arthur Honegger, een film van Pierre Chennai uit 1934 naar de roman van Dostoevsky, uitgevoerd door het CSR Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano, besluiten we deze aflevering van Tussen Concertzaal en Filmtheater voor de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is de Concertzender met tussen concertzaal en filmtheater. Klassieke filmscores. Deze keer aflevering 2 met klassieke filmscores van Arthur Honegger. En we beginnen met de complete score, L'idée genaamd, voor een korte film van Bertolt Bartos uit 1932, naar de roman van Frans Mazereel. U hoort telkens het Slovaaks Radiosymfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano.

U hebt geluisterd naar L'idée, de complete score voor een korte film van Bertolt Bartos uit 1932 naar de roman van Frans Mazereel. Componist was uiteraard Arthur Honegger, want het draait om hem in deze aflevering van Tussen Concertzaal en Filmtheater. Het Slovaakse Radio Symfonieorkest Bratislava stond onder leiding van Adriano. Zij voeren ook de muziek uit die Honegger schreef voor Crime et Châtiment, een film van Pierre Chenal uit 1935 naar de roman van Dostojevski, Misdaad en Straf, ook wel Schuld en Boete. Zoals gezegd opnieuw het Slovaakse Radio Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano.

Dat was de score die Arthur Honegger schreef bij Crime et Châtiment, een film van Pierre Chenal uit 1935. Het Slovaakse radiosymfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano voert nu uit Farine ou L'or dans la montagne, een film van Max Ophüls uit 1939 naar de roman van Charles Ferdinand Ramuse.

de filmscore van Arthur Honegger voor Farinet ou l'or dans la montagne. Een film van Max Offlaire uit 1939 naar de roman van Charles Ferdinand Ramuz. Het Slovaaks Radio Symfonieorkest Bratislava stond onder leiding van Adriano. Luistert u nu naar hen in de score die Arthur Honegger schreef voor Le Déserteur ou J'attendrai. Dat is een Eerste Wereldoorlogfilm van Leonid Mogy uit 1939.

U hoorde Le Déserteur ou J'attendrai, een Eerste Wereldoorlogfilm van Léonide Mogy uit 1939, waarvoor Arthur Honegger de filmmuziek schreef. De muziek werd uitgevoerd door het Slovaakse Radiosymfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano. Deze aflevering van Tussen Concertzaal en Filmtheater werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenberg.

U luistert naar de Concertzender en wel naar Tussen Concertzaal en Filmtheater, ons programma met klassieke filmscores. Filmmuziek van Pietro Mascagni. Hij leefde van 1863 tot 1945. In zeker 20 films kunnen we muziek van Mascagni horen. Meestal zijn dat delen uit zijn opera Cavalleria Rusticana, maar toch componeerde hij voor een aantal films echte scores. In deze aflevering van Tussen Concertzaal en Filmtheater kunt u met recht een klassieke filmscore horen van Pietro Mascagni. Het is muziek voor de vroeg-Italiaanse film Rapsodia Satanica. Een Faust-interpretatie uit 1915 van de regisseur Nino Auxilia. Dit was ook zijn laatste film. U hoort het Londerzeel Jeugdsymfonieorkest onder leiding van Peter Himpe.

Dat was muziek van Colin Stetson voor The Menu. Ik krijg toch meteen zin om die film te kijken. We sluiten Cinematek af met de in 2018 overleden IJslandse componist Jóhann Jóhannsson. Van deze overproductieve componist voor film, televisie en theater is recent een verrassende nieuwe EP genaamd Gold Dust uitgebracht. Deze bevat stukken die ongebruikt bleven voor de vele projecten waar hij aan werkte. Toen Jóhann Jóhannsson in 2018 overleed, liet hij een grote catalogus aan muziek achter die nooit het daglicht had gezien. Veel van de muziek in zijn latere jaren was gebonden aan filmervaring. En dit betekende dat soundtracks, singletracks of meer persoonlijke stukken opzij werden gelegd. De EP Gold Dust wil daar iets aan doen, met 6 gevonden muziekstukken.

Muziek van Johan Johansson. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Cinematech. Dit programma werd samengesteld door Robin Pom. De speellijst plus verdere informatie die is te vinden op onze website concertzender.nl. En we sluiten af met muziek van Daniel Hart.

Welkom bij Cinematheque. Vandaag in Cinematheque 3 recente soundtracks van Johnny Greenwood. We beginnen met de voor een Academy Award genomineerde soundtrack voor de film The Power of the Dog van Jane Campion. In deze film spelen Benedict Cumberbatch en Jesse Plemons de twee broers Phil en George Burbank. Phil is een dominante rancher wiens leven verandert wanneer zijn broer op een dag thuiskomt met zijn nieuwe vrouw en haar zoon. De band tussen de broers komt onder steeds grotere spanning te staan. In veel opzichten is Greenwood's score de verpersoonlijking van de hoofdpersoon Phil Burbank. De score is agressief en dominant en soms behoorlijk onaangenaam. Maar in de dissonante gaat ook een intellectuele kwaliteit schuil. Greenwood maakt gebruik van elementen uit de conventionele westerse filmmuziek, zoals strijkerssecties, honky-tonk-piano's en cello's gespeeld als banjo's. Daarmee verwijst hij naar klassieke Americana en volksmuziek. Maar Greenwood speelt ze in bijzondere toonaarden en volgens vreemde akkoordenschema's, waardoor ze verkeerd aanvoelen. Zo ontstaat er in de score een spookachtig, angstig gevoel. Maar ook een gevoel van verwachting. De personages gaan gebukt onder angst en hoop. Ten slotte worden ze verpletterd onder jaren van opgekropte druk.

Tijdens het schrijven van de score voor Arrival raakte Johansson geïnspireerd door het concept van taal. Maar dan wel de cirkelvormige visuele taal die de aliens in de film spreken. Hij besloot dat de beste manier om dit concept over te brengen menselijke stemmen waren. Stemmen die zo gemanipuleerd zijn dat ze bijna onherkenbaar zijn. Johansson werd specifiek geïnspireerd door een stuk met de titel Stimmung Modell 11, geschreven door de Duitse componist Karl-Heinz Stockhausen in 1968. Dit stuk maakt gebruik van herhaalde cellen en cirkelvormige loopmotieven in combinatie met tape-loop-experimenten en boventoonzang. Hier is Arrival.

The Theory of Everything van James Marsh vertelt over de relatie tussen de buitengewone Britse natuurkundige Stephen Hawking en zijn eerste vrouw Jane. De film volgt zijn academische opkomst en fysieke ondergang terwijl hij vecht tegen de ziekte van motorische neuronen. Deze soundtrack combineert slim een gevoel van het wonder van het leven met het wonder van de wetenschap. De stijl van de soundtrack doet denken aan een soundtrack van Alexandre Desplat.

U heeft geluisterd naar Cinematheque. De speellijst plus verdere informatie vindt u op concertzender.nl. Deze uitzending kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam en de samenstelling is van Robin Polm.

Dag, dag. Dit is voor de Concertzender het programma Tussen Concertzaal en Filmtheater, waarin klassieke filmscores. Vanavond een groot werk van de Zwitserse componist Arthur Honegger, die leefde van 1892 tot 1955. Hij schreef zijn muziek voor de film Les Misérables, een historisch drama van Raymond Bernard uit 1934, natuurlijk naar het gelijknamige boek van Victor Hugo. Het is een suite voor orkest, Les Misérables. En in het Frankrijk van de 19e eeuw worden de levens van veel mensen gedurende 20 jaar bijeengebracht door het verhaal van de ex-gevangene Jean Valjean, die achterna gezeten wordt door de obsessieve politie-inspecteur. Luistert u naar Les Misérables van Arthur Honegger.

U hoorde een ensemble onder leiding van Ennio Morricone in een uitvoering van 3 thema's uit Gli Intoccabili en een motief uit L'Alibi. In 1969 stonden Ennio Morricone en Dario Argento op dezelfde titelrol van een spannende film, namelijk Comandamenti per un gangster. Dario Argento was toen nog scenario-schrijver. En een jaar later maakte hij zijn eerste film, als regisseur dus, die in het buitenland bekend werd onder de titel The Bird with the Crystal Plumage. En vooral dankzij de zeldzame soundtrack

LP van Ennio Morricone werd deze film dus bekend. In 1971 werken Morricone en Argento weer samen, en wel voor Argento's tweede horrorfilm, Il Gatto a Nove Corde, De Kat met de Negen Staarten, zoals de film in Nederland heet. De titel slaat op een farmaceutisch bedrijf waar genetische experimenten worden gedaan. Tegelijk onthult de titel dat er 9 personen te maken hebben met een raadselachtig ongeluk in dat laboratorium. 2 journalisten, gespeeld door de Amerikaanse acteurs Carl Malden en James Franciscus, komen toevallig op het spoor van een doofpotaffaire, waardoor ze zelf het doel worden van de moordenaar. En al deze raadsels worden optimaal in de muziek versterkt. Ennio Morricone componeerde een regelrechte avant-garde score, waarin de luisteraar hoogstens houvast heeft aan de geplukte contrabas die zelf een zoekende hoofdrol speelt. We horen ook de menselijke stem in de muziek, zwoel als een kat of kermend als een kraai. En er wordt experimenteel geblazen op een gestopte trompet over schijnbaar geïmproviseerde gitaartokkels. De muziek maakt de film nog spannender dan die in opzet al is. Op de hoes staat specifiek dat Morricone de score arrangeerde, maar niet wie de muziek heeft gedirigeerd. We luisteren dus naar muziek geschreven voor Il Gatto a Nove Corde.

En zo klonk die, de score voor de film Cato a Nove Corde. Wanneer maar mogelijk experimenteerde Ennio Morricone met atonale muziek, zoals we zojuist hebben kunnen horen. Toch vroegen de meeste films, en vooral de regisseurs en het publiek, om zijn meest meezingbare thema's. Ter vergelijking met Morricone's avant-garde draaien we de ballade die hij componeerde voor het politieke drama Sacco e Vanzetti. In 1971 regisseerde Giuliano Montaldi de acteurs Riccardo Cucciola en Gian Maria Violante. Als de anarchisten Nicola Sacco en Bartolomeo Vanzetti, die in 1920 ter dood werden veroordeeld voor roof en moord, terwijl ze juist daarvoor onschuldig waren. Het politieke proces is nog altijd een schandvlek op de Italiaanse justitie. De biografische film is een pamflet die de gemoederen in beroering bracht. Dit is mede te danken aan Ennio Morricone die een zangstuk componeerde dat klassiek is geworden. Het wordt ook nu nog bij protestmanifestaties en begrafenissen gezongen. Here's to you. En in de film wordt het ten gehoor gebracht door protestzangeres John Baez. Zij schreef ook de Engelse tekst die naar Italiaanse traditie soms even uit het ritme valt. Het koor I Cantori Moderni di Alessandroni begeleidt haar in de originele versie, gedirigeerd door, jawel, Morricone. En direct daarna hoort u de Franse versie ter illustratie van het succes dat de film had in linkse kringen. En ook hier dirigeerde Morricone een studioorkest.

Dat waren achtereenvolgens I Cantori Moderni di Alessandroni met John Weiss, gedirigeerd door Ennio Morricone. En direct daarna heeft u geluisterd naar de Franse versie. Ook hier dirigeerde Morricone een studioorkest. De titel was Here's to You. Ter afsluiting van deze uitzending nog een thema dat door Ennio Morricone, ook weer in 1971, werd gecomponeerd voor de biopic Verushka, Poesia di una donna. Het is een min of meer gefantaseerde biopic over het leven van het Europese supermodel Verushka, gemaakt door modefotograaf Franco Rubartelli. Het thema heeft de titel Poem of a Woman, naar de ondertitel van de film Poesia di una donna. Ennio Morricone dirigeert in deze uitvoering het BBC Studio Orkest.

Deze muziek van Ennio Morricone die komt dus uit de film Verusca, Poesia di una donna. Heeft geluisterd naar een BBC Studio Orkest gedirigeerd door Morricone zelf. Tot zover deze aflevering van The Sound of Movies, Jazz in de Film en wel gewijd aan muziek van Ennio Morricone. Het programma werd samengesteld door Kees Hogenberg, techniek Dirk Winkel.

U heeft de tune vast herkend. Hier is ons programma tussen Concertzaal en Filmtheater, gevuld met klassieke filmscores. Vandaag deel 2 in onze kleine serie klassieke scores van Bernard Herrmann. Hij leefde van 1911 tot 1975. Hij is vooral bekend geworden door zijn scores voor de films van Alfred Hitchcock. Aan hun jaarlange samenwerking kwam plotseling een eind toen Hitchcock aan het einde van zijn carrière vond dat het aan muziek van Herrmann lag dat zijn films niet meer zo goed bij het publiek aansloegen. U kunt nu muziek uit 6 scores horen en die worden allemaal uitgevoerd door de Los Angeles Philharmonic onder leiding van Esa-Pekka Salonen. We beginnen met de prelude voor de film The Man Who Knew Too Much, waarin James Stewart en Doris Day de hoofdrol speelden.

Dat was de prelude voor de film The Man Who Knew Too Much. We gaan verder met nog zo'n prachtige score van Bernard Herrmann, dit keer voor een film uit 1958 van Hitchcock, Vertigo. Hoofdrollen ook weer voor James Stewart, maar dit keer was de blonde dame Kim Novak.

Dat was Vertigo. Nu muziek uit weer zo'n wereldberoemde Hitchcock-film uit 1959, North by Northwest. Hoofdrollen waren er voor Eve Marie Saint en Cary Grant.

en dan nu muziek voor Hitchcock's snijdend spannende suspensefilm Psycho. Het is een film uit 1960. De hoofdrollen waren er voor Janet Leigh en Anthony Perkins. En dan nu muziek voor Hitchcock's snijdend spannende suspensefilm Psycho. Het is een film uit 1960. De hoofdrollen waren er voor Janet Leigh en Anthony Perkins.

Uit de score voor de originele film van Blade Runner, waaruit u zojuist delen hoorde, zullen vage echo's in de soundtrack van de nieuwe Blade Runner film uit 2017 te horen zijn. En hetzelfde gebeurt in het verhaal dat zich ontvouwt op het scherm. Met hun soundtrack kiezen Hans Zimmer en Benjamin Wallfisch voor een subtielere benadering van motieven uit het verleden. In de soundtrack hebben ze ruimte voor meedogenloze digitale stormen en houden ze genoeg ruimte vrij voor de schoonheid van het universum. U hoort daarnaast ook nog Elvis Presley's Can't Help Falling in Love en de eenzame Frank Sinatra klassieker One for My Baby and One More for the Road. Songs die de soundtrack vormen van misschien wel de beste scène in de film. Een scène die ook een directe link legt met de vorige film.

U heeft geluisterd naar Cinematheek. Het programma werd samengesteld door Robin Pon en het programma kwam tot stand in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst en daarbij ook nog meer informatie is te vinden op onze website concertzender.nl. Zoekt u dan in de gids naar Cinematheek.

De Amerikaanse tv-serie Twin Peaks van regisseur David Lynch stopte in 1991, na slechts 2 seizoenen. De serie groeide in de jaren hierna uit tot een cultklassieker. Het enthousiasme was dan ook groot toen Lynch in 2017 een 3e seizoen aankondigde. De soundtrack was als vanouds gevuld met de epische soundscapes van Angelo Badalamenti. Maar in het 3e seizoen werd er meer gedaan op muziekgebied. Regelmatig werden nummers integraal opgevoerd, midden in de afleveringen door bekende artiesten. Sharon Van Etten, Nine Inch Nails en Au Revoir Simone waren enkele van die artiesten die in de fictieve Bang Bang Bar optraden. En daarnaast zijn er meer muzikale verrassingen in de serie. De Poolse klassieke componist Krzysztof Penderecki bijvoorbeeld. En er zijn de vervreemdende klanken van Dean Hurley die u net hoorde, met wie David Lynch veel heeft samengewerkt. In deze aflevering van Cinematheque gaan we u meenemen in de ambivalente wereld van David Lynch's Twin Peaks: The Return.

Dat was tot slot Sharon Van Etten met het nummer Tarifa. Er volgt nu muziek uit één specifieke aflevering van Twin Peaks The Return van David Lynch. Episode 8 is een aflevering die kijkers uitdaagt om de schoonheid ervan te waarderen, zelfs als we het niet helemaal begrijpen. De aflevering kan vergelijkingen aan met de eindsequentie van Stanley Kubrick's 2001 A Space Odyssey en Jonathan Glazer's Under the Skin. De aflevering is een soort associatieve tocht die dood en verderf mengt met duistere beelden en bijpassende muziek. U hoort onder andere Krzysztof Penderecki's Threnody for the Victims of Hiroshima, de Nine Inch Nails vanuit de Bang Bang Bar en een stuk van Dean Hurley.

The Scarlet Letter. We lieten u de score horen voor de film. De score die uiteindelijk niet gebruikt werd voor deze film. En deze muziek was van Elmer Bernstein. Hij dirigeerde ook het Studio Orkest. U heeft kunnen luisteren naar het programma Ongehoorde Scores. En het werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenbirk. In een ander kunt u natuurlijk nalezen op onze site www.concertzender.nl. De volgende keer in Ongehoorde Scores de wel voor de Scarlet Letter gebruikte score van John Barry. Tot de volgende keer.

U herkent de tune en u weet dat ik u welkom ga heten bij The Sound of Movies. We zijn toe aan deel 194 van Jazz in de Film en vandaag hebben we het over Piero Piccioni. Adieu e la compagne uit 1960. Wat moet het voor grote actrices toch leuk zijn om prostituees te spelen? En dan helemaal wanneer de dames in het filmverhaal hun beroep niet meer kunnen uitoefenen. Nou, dan hoef je ook niet in je blootje in beeld. Na het sluiten van hun bordeel door de overheid willen vier nog heel energieke vrouwen een restaurant openen. En dat gebeurt in Adieu e la compagne, een komedie van Antonio Pietrangeli uit 1960. Titelkarakter Adieu wordt gespeeld door Simone Signoret en haar metgezellinnen uit de filmtitel zijn Sandra Milo, Emanuela Riva en Gina Rovere. De Engelse titel is echter niet voor niets Hungry for Love. Het blijkt namelijk dat het voor een oude hoer niet makkelijk is haar verleden achter zich te laten. Er blijven maar oude klanten komen die meer willen dan eten. Componist Piero Piccioni zorgt voor heerlijke restaurantmuziek.

Piero Piccioni tapt voor de misdaadfilm Mafioso uit een totaal ander vaatje. Al zijn jazzwortels zijn duidelijk te onderscheiden in de voortdrijvende spanningsmuziek. Alberto Sordi speelt onder regie van Alberto Lattuada in 1962 een goedmoedige fabrieksarbeider die vanuit Milaan terugkeert naar zijn moederland Sicilië. Tja, en daar blijken nogal wat onvereffende rekeningen op hem te wachten. U hoort twee tracks uit de score, die werd gedirigeerd door Luigi Orbini.

I tre volti betekent letterlijk drie gelaten. De film met deze titel werd in 1965 voor de internationale markt dan ook uitgebracht onder de titel Three Faces of Woman. En de woman, oftewel de vrouw, is prinses Soraya Esfandiari Bakhtari, de tweede echtgenote van de laatste shah van Perzië. Ze acteert en haar gezicht staat groot op het affiche. De film is een drieluik van drie Italiaanse regisseurs: Michelangelo Antonioni, Mauro Bolognini en Franco Indovina. Componist Piero Piccioni kreeg opdracht om de drie episodes aan elkaar te breien. Het huwelijk van prinses Soraya was in 1958 door Shah Mohammad Reza Pahlavi ontbonden omdat het kinderloos was gebleven. Na de ongelukkige scheiding was Soraya naar Parijs vertrokken om een carrière als filmster te beginnen. In 1964 bracht ze haar memoires uit onder de titel Princess Soraya, Autobiography of Her Imperial Highness. In Il Tre Volti speelt Soraya zichzelf en twee andere vergelijkbare karakters. Het eerste deel van de film heet Il Provino. Soraya doet een screentest. Dino De Laurentiis speelt zichzelf als filmproducent. Deel 2 lijkt ook geïnspireerd te zijn door Soraya's echte leven. En in Gli Amanti Famosi vindt haar personage na de scheiding van haar rijke man het mondaine leven terug. En dat dankzij een romanschrijver, gespeeld door Richard Harris. Deel 3 is misschien wel wishful thinking. In Latin Lover krijgt een welgestelde dame in Rome tegen haar wil door het reisbureau een professionele minnaar toegewezen. De echte prinses Soraya overlijdt op 69-jarige leeftijd schatrijk, maar kinderloos in München. En dat heb ik het over 2001. Haar enige erfgenaam, haar alcoholische broer Beyan, sterft een week later, naar eigen zeggen, omdat hij nu niemand meer had om mee te praten. Piero Piccioni kwam vermoedelijk bij I Tre Volti terecht dankzij regisseur Mauro Bolognini, met wie hij in 1960 al had samengewerkt voor Il Bel Antonio. En dat hoorde u in een vorige aflevering al. Piccioni was echter ook geknipt voor deze taak, omdat hij zich kon uitleven in een breed scala aan luxe muziekjes. We zouden het tegenwoordig lounge noemen. Of misschien is salonmuziek voor deze kringen een adequatere omschrijving. U wordt in ieder geval getrakteerd op bossa nova, samba, jazz en blues in lyrische toonzetting. Ondersteuning komt van het romantische koor I Cantori Moderni di Alessandroni met als soliste Edda Dell'Orso. Zij zou 3 jaar later wereldberoemd worden dankzij haar vocalen op Morricone's soundtrack voor Once Upon a Time in the West.

I sneeze, no mustache to see.

It's Always Fair Weather, compositie uit 1955 van André Previn, die ook het MGM Studio Orchestra dirigeerde. Verder hoorde u Gene Kelly, Dan Daly, Michael Kidd, Dolores Gray en Sid Charisse zang. Designing Women componeerde Previn in 1957. En die muziek is ook gebruikt als source music in de films North by Northwest uit 1959 en The Prize uit 1963. Luister naar een studioorkest onder leiding van Jerry Goldsmith.

Designing Women uit 1957 van Andre Previn. Muziek die ook gebruikt is als source music in de films North by Northwest uit 1959 en The Prize uit 1963. Het studioorkest stond onder leiding van Jerry Goldsmith. Dan besluiten we deze Sound of Movies nu met een compilatie van verschillende filmthema's. We beginnen met Kiss Me Stupid uit 1964, Pérez Prado en his orchestra. Dan Irma LaDouche uit 1963, The Moving Target uit 1966, een studioorkest onder leiding van de componist André Previn en tenslotte Jenny, Lady Randolph Churchill uit 1974, uitgevoerd door de London Symphony Orchestra.

Tot slot van The Sound of Movies hoorde u muziek van Andre Previn uit verschillende filmthema's. De laatste was Jenny, Lady Randolph Churchill uit 1974 in een uitvoering door de London Symphony Orchestra. En meer informatie is natuurlijk te vinden op onze website www.concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. U dacht het al, met deze tune waarschijnlijk. Het wordt aflevering 193 in de serie Jazz in de film. En voor de derde keer besteden we aandacht aan Georges Delerue. De Franse componist Georges Delerue, geboren in 1925 en overleden in 1992, schreef de muziek voor meer dan 200 films. En daaronder waren er 11 voor regisseur François Truffaut. Filmmakers werken namelijk graag samen met dezelfde componist, omdat de muziek psychologische diepgang kan aanbrengen in situaties en personages, wat veel moeilijker is door camerawerk of montage. Het was Truffaut's tweede film, na Les Quatre Cents Coups, waarmee in 1959 de Nouvelle Vague was geopenbaard. Truffaut vroeg Delerue de muziek te schrijven die wordt gespeeld door het hoofdpersonage. En dat is de pianist uit de titel. Die noemt zich Charlie en het is een rol van Charles Aznavour. De score is daardoor helemaal verweven met de film. Charles Aznavour voert de muziek van Delerue dan ook zelf uit. Hoewel zijn personage ooit een beroemd concertpianist was, is hij na de dood van zijn vrouw vervallen tot een teruggetrokken honky-tonky-pianist in een bar. Charlie is stiekem verliefd op Lena, de serveerster. En wanneer zij na hun werk samen over de donkere straten lopen, begeleidt Delerue hun voetsporen ritmisch met fluit en gitaar. En in de jazz zit ook de spanning van de film noir. Gangsters achtervolgen Charlie. De film heet niet voor niets Schiet op de pianist, als sardonische variant op het gezegde dat in saloons hing: Don't shoot the piano player. We hebben in de tweede aflevering met muziek van Georges Delerue in september 2003 al delen uit de score voor Tiré le pianist gedraaid. Nu is de complete muziek beschikbaar, inclusief de liedjes gecomponeerd en gezongen door Bobby Lapointe en Félix Leclerc. U hoort eerst de originele versie van de muziek uitgevoerd door Georges Delerue et son orchestre. En daarop volgt een nieuwere, meer orchestrale weergave van twee tracks door de London Sinfonietta, dat onder leiding staat van Hugh Wolf. In 1997 is een nieuwe uitvoering van de Cafetaria muziek en de finale van de score van Georges Delerue uitgebracht in de Film Music Series van het label Nonesuch. Zoals gezegd hoort u de London Sinfonietta onder leiding van Hugh Wolf met als solisten Fred Hirsch piano, Doug Wise bas en Matt Wilson drums. En dat is een uitvoering van 1996.

U hoorde muziek uit de film Thierry sur le pianiste, 1960. Georges Delerue was zijn filmcarrière eigenlijk nog maar 1 jaar voor Thierry sur le pianiste begonnen. In 1959 had hij de modernistische wals geleverd aan Hiroshima Mon Amour voor Alain Resnais. Dat thema zorgde voor zo'n melancholieke vervreemding dat Delerue meteen opviel als nieuwe componist. Hij kreeg al snel nieuwe opdrachten, al vroegen die opdrachtgevers aanvankelijk vooral om oppervlakkige deuntjes. Het Canadese label Cinemusique heeft onlangs EP'tjes teruggevonden en gedigitaliseerd, heruitgebracht op cd, met thema's die Delerue tussen 1959 en 1960 componeerde voor een serie romantische films over jongeren. Aanvankelijk schreef hij nog samen met een gerenommeerde componist en arrangeur, Alain Goraguer, voor Le Bel Âge van regisseur Pierre Cast. In Nederland en België uitgebracht onder de verleidelijke titel Die Schone Leeftijd bevat het verhaal zwoele nachtclubdansjes op vibrafoon. Omdat het gaat over de pogingen van twee vrienden om 4 meisjes in Saint-Tropez te versieren.

En dat was veel muziek uit Le Belle Âge uit 1959. Une Fille pour l'été uit 1959 is een romantische comedie van Édouard Molinaro, waarin een kunstschilder naast zijn maîtresse een gezelschapsmeisje inhuurt voor zijn vakantie aan de Riviera. We draaien de mambo en de blues die als source music in het zomerverhaal zijn te horen.

U hoorde de mambo en de blues, die ook dus als source music in dit zomerverhaal is te horen. En dat verhaal is Une fille pour l'été uit 1959. Marché ou crève uit 1959, oftewel marcheer of sterf, dat is de betekenis van deze titel. Het is een thriller van Georges Lautner uit 1959. Delarue zorgt voor een onderhuidse spanning waarbij zijn gebruik van de big band aansluit bij de Amerikaanse gangsterfilms.

En na deze filmmuziek uit Marche ou Grève uit 1959, nu filmmuziek uit Les Jeux d'Amour uit 1960. Georges Delerue werkte in 1960 voor het eerst samen met regisseur Philippe de Broca bij diens speelfilmdebuut Les Jeux d'Amour. De liefdespelletjes uit de titel draaien om een jong stel waarvan de man zich nog niet wil binden, totdat er een kaper op de kust komt die wel vrouw en kinderen wil. Delerue schreef er vlotte walsjes en galops voor, op piano en accordeon.

muziek uit de film Les Jeux d'amour. Ook Le Farceur is een komedie van Philippe de Broca uit hetzelfde jaar als Les Jeux d'amour. De lolbroek uit de titel wordt gespeeld door Jean-Pierre Cassel. En hoewel hij niets of niemand serieus neemt, maakt hij wel Anouk en May het hof. Delerue schreef voor haar personage, Hélène, een apart thema in een aanstekelijke samba met gestopte trompet. Ze laat zich namelijk uiteindelijk ontdooien uit haar vastgeroeste huwelijk. In Frankrijk ging in de 1960 de ware amour natuurlijk voor alles, ook als dat ten koste gaat van een saaie echtgenoot.

0: En tot besluit van deze Sound of Movies hoorde u muziek uit de film Le Farceur uit 1960. In deze aflevering heeft u voor de derde maal kunnen luisteren naar filmmuziek van Georges Delerue, geboren in 1925 dus en overleden in 1992. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenburg.
1: De muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de concertzender met The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, aflevering 8 met diverse thema's van de Amerikaanse filmmuziekcomponist Elmer Bernstein. In deze aflevering om te beginnen The Silencers, een actiecomedie van Phil Carlson uit 1966 naar de roman van Donald Hamilton over geheimagent Matt Helm, een rol van Dean Martin. U hoort een studioorkest onder leiding van de componist. De teksten zijn van Mac David en er is zang van Vicky Carr.

Via November, veelvuldig gebruikt voor trailers van verschillende films, gaan we door naar Max Richter's score voor My Brilliant Friend. Deze HBO-serie is een bewerking van de eerste roman uit de vierdelige serie Napolitaanse romans van Elena Ferrante. De serie volgt Elena en Lila als ze opgroeien in een hechte buurt in Napels, en dat is dan na de Tweede Wereldoorlog. De buurt bestaat uit diepgewortelde familiale hiërarchieën, daarnaast overgeërfd gedrag en cultureel geweld dat van generatie op generatie doorgaat. Elena en Lila worstelen om zichzelf los te maken van hun omgeving. Richter's muziek bootst de eb en vloed van hun steeds veranderde vriendschap na.

We sluiten af met On the Nature of Daylight. Dit stuk is in een groot aantal films gebruikt. Denk aan Arrival uit 2016, Stranger Than Fiction 2006, Shutter Island 2010, Disconnect 2012 en de documentaire Jiro Dreams of Sushi in 2011.

U heeft geluisterd naar Cinematheque. Dit programma werd samengesteld door Robin Pollum. Het programma kwam tot stand in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst en verdere informatie vindt u op concertzender.nl.

En met deze tune zijn we weer beland in een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 322ste keer jazz in de film. En voor de vijfde keer gaan we aandacht besteden aan de filmmuziek van François de Robert. De Franse filmregisseur José Giovanni, pseudoniem is dat voor Joseph Damiani, vertrouwde volledig op zijn componist. Om te beginnen streefde hij er altijd naar om films zo te maken dat ze zonder muziek duidelijk waren. In dat geval zou de score, die later dan werd toegevoegd, een origineel commentaar vormen op het verhaal als een soort contrapunt. En als de film zwakheden kende of geen afgeronde karaktertekening, dan kon de score de lacunes aanvullen. Een componist als François de Robert, zo verklaarde cineast Giovanni, was de perfecte man om gevoel te geven aan personages, in geval dat niet bleek uit het scenario, het spel of de montage. François de Robert was 30 toen hij de muziek schreef voor Giovanni's misdaadmysterie Dernier Domicile Connu uit 1969. De laatst bekende verblijfplaats, zoals de titel vertaald luidt, is een politieterm die wordt gebruikt wanneer mensen verdwenen zijn. Lino Ventura speelt een ervaren politieinspecteur die na een reprimande wordt teruggezet naar een wijkbureau in Parijs. En daar krijgt hij onverwacht te maken met het opsporen van iemand die getuige was van een moord. Omdat de inspecteur en zijn vrouwelijke partner te voet en met de metro heel Parijs doorkruisen, componeerde de Robert een repetitief thema dat geen einde lijkt te kennen. Vanwege de dynamiek van de moderne stad instrumenteert hij zijn muziek vooral voor bas en drums. Hij componeerde ook een chanson op tekst van regisseur José Giovanni als een blues voor de eenzame, gedesillusioneerde inspecteur. En het wordt gezongen door Nicoletta. U hoort het aan het einde van deze score, omdat het liedje Pour qui, pourquoi niet in de film is gebruikt en ook niet op de plaat werd uitgebracht.

U hoorde een studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein en hij dirigeerde de score voor de film Some Came Running, die hij dus ook zelf heeft gecomponeerd. Deze film is een romantisch drama van Vincent de Minnelli uit 1959. We gaan nu luisteren naar source muziek, music moet ik eigenlijk zeggen in het Amerikaans. En dat is muziek die binnen het filmverhaal is te horen door de personages. Die maakt dus deel uit van het verhaal. En het is source music voor de film Some Came Running. U hoort daaruit de kermismuziek en die is uiteraard gecomponeerd door Elmer Bernstein, die ook nu weer een studioorkest leidt.

U hoorde kermismuziek, gecomponeerd door Elmo Bernstein. En het is Source Music voor de film Some Came Running. Een studioorkest was dit onder leiding van Elmo Bernstein, de componist dus. Twee songs van andere componisten nu uit de Source Music van Some Came Running. En dat is om te beginnen Don't Blame Me van Jimmy McHugh en Dorothy Fields. En daarna Blue Moon van Richard Rodgers en Lawrence Hart. En de diverse, dat zijn uitvoerende.

U hoorde Source Music van de film Some Came Running, Don't Blame Me van Jimmy McHugh en Dorothy Fields en Blue Moon van Richard Rodgers en Lawrence Hart. U hoorde diverse uitvoerende en we gaan nu luisteren naar de suite uit God's Little Acre, een romantische comedy van Anthony Mann uit 1958. Naar een roman van Erskine Caldwell. U hoort wederom een studioorkest en ook weer onder leiding van Elmer Bernstein.

En met de suite uit God's Little Acre, een romantische comedy van Anthony Mann uit 1958, naar de roman van Erskine Goldwell. Uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein, besluiten we deze Sound of Movies, samengesteld door Kees Hogenbirk.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies in de serie Jazz in de Film, The Muppets 2. Namelijk scores voor twee Muppets speelfilms met muziek van componist, acteur en schrijver Paul Williams, geboren in 1940. En we beginnen met de muziek van The Muppet Movie. En dat is hun eerste film uit 1979. Met teksten van Paul Williams en Kenny Asher. Met Kermit, Fuzzie, Miss Piggy, Rolf, Dr. Teeth en The Electric Mayhem, Gonzo en alle Muppets

In ons programma The Sound of Movies, hier bij de Concertzender, vandaag aandacht voor de componist Piero Piccioni. Ten slotte muziek uit de film La Comare Secca uit 1962. The Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is Cinematek. De programmamaker is op vakantie en heeft zich beperkt tot het maken van een avontuurlijke playlist met het thema On the Road. Soundtracks en muziek uit allerhande roadmovies en reisfilms. U hoort muziek uit The Green Book, Nomadland, Mad Max, The Secret Life of Walter Mitty, On the Road, Nebraska en American Honey.

wait hid in our bed.

Parisienne in 1957. En in de film werd het gezongen door Christiane Legrand. En zometeen gaat u het horen in een vertolking door Gloria Wood. En nog zo'n dubbelzinnige filmtitel is Manina, La Fille Sans Voile uit 1958. Een titel die in het Engels wordt afgeplat tot The Girl in the Bikini. Het hoofdthema van componist Jean Jatove wordt ook uitgevoerd hier door Piet Rugolo en his orchestra.

We luisteren naar deze aflevering van Jazz in de Film. Naar muziek die hoort bij films van Brigitte Bardot. En Brigitte Bardot die lijkt ervoor gemaakt om muziek aan haar op te dragen. Vele nummers uit de scores van haar films zijn op haar lijf geschreven. Voor de film La Bride sur le Cou componeert John Campbell in 1961 naast een hoofdthema de stukken Brigitte Strip Blues, La Bébé Bamba en Al Bondi Cha Cha. Het zijn uitgebracht de stukken op een EP'tje. Op het hoesje staat Bébé tegen een zinderend gele achtergrond, drie keer voluit met alleen een bikinibroekje aan. En ze houdt haar handen en lange haren decent voor haar boezem. La Bride sur le Cou betekent letterlijk het paardenhoofdstel om de nek. Maar het is een beetje onzin, want het is een vaste uitdrukking van het tegendeel. Het zegt eigenlijk iets over het laten vieren van de teugels. Onder regie van Roger Vadim, inmiddels haar ex-echtgenoot dus, speelt Bardot een fotomodel dat door haar vriend wordt verlaten. En ze bedenkt twee plannen. Ze zal of haar vriend terugwinnen of haar concurrenten vermoorden. Regisseur Vadim enseneerde een striptease-scène waarin Bardot helemaal naakt lijkt te dansen. Het schandaal dat dit wekte was geheel ingecalculeerd, want in werkelijkheid draagt Bardot een vleeskleurige bodysuit. De muziek van de blinde bluesgitarist John Campbell beweegt tussen sensuele nachtclub-jazz en Latijns-Amerikaanse dansritmes. De instrumentale score wordt uitgevoerd door het Arvanitas Quintet en de groep Les Amaras speelt onder meer de Mexicaanse traditional La Bamba, die drie jaar eerder in de versie van Ritchie Valens een grote hit was geworden.

Muziek uit films waarin Brigitte Bardot een centrale rol speelde. Dat was het centrale thema van deze aflevering van Jazz in de Film. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Welkom bij Cinematech. Vandaag een uitzending waarin we de soundtracks van 4 bekroonde films bespreken. Films die allemaal één ding gemeen hebben. De focus op families en relaties. We hebben het over Marriage Story, Minari, Lady Bird en Call Me By Your Name. We beginnen met Marriage Story, geregisseerd door Noah Baumbach. Deze film toont de pijn en complexiteit van een scheiding tussen Nicole en Charlie, gespeeld door Scarlett Johansson en Adam Driver. Nicole is een getalenteerde actrice die haar eigen carrière wil nastreven en Charlie is een succesvolle theaterregisseur. Hun scheiding wordt bemoeilijkt door hun strijd om de voogdij over hun jonge zoon. Laura Dern speelt een belangrijke rol als Nicole's advocaat en zij won een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol. De soundtrack is gecomponeerd door Randy Newman. 2 nummers in het bijzonder geven de sfeer van de score goed weer. What I Love About Charlie en What I Love About Nicole. Charlie heeft een iets melancholischer randje en Nicole is lichter en in een sprookjestempo voortkabbelend. De nummers benadrukken een lange, bitterzoete montage waarin beide personages om de beurt vertellen wat ze het liefste in hun echtgenoot of de echtgenote zien.

Dat was muziek van Randy Newman voor de film Marriage Story. We gaan verder naar de film Minari, geregisseerd door Lee Isaac Chung. Minari won de Golden Globe voor beste buitenlandse film. Het verhaal draait om een Koreaans immigrantengezin dat een nieuw leven probeert op te bouwen op het platteland van Arkansas. Jacob Yee droomt van een eigen boerderij en zijn vrouw Monica is juist sceptisch over hun nieuwe leven. Hun grootmoeder komt bij hen wonen en brengt zowel conflict als humor in het gezin. De muziek is gecomponeerd door Emile Mosseri. Mosseri is een componist en muzikant van Libanese en Japanse afkomst. Hij is geboren en opgegroeid in Amerika en studeerde af aan het Berklee College of Music in Boston, waar hij zich specialiseerde in compositie en filmmuziek.

Dat was muziek van Émile Mosseri voor de film Minari. Onze derde film is Lady Bird uit 2018, geregisseerd door Greta Gerwig. Lady Bird won de Golden Globe voor beste film, musical of comedy. En dit verhaal draait om de relatie tussen Christine en haar moeder. Saoirse Ronan speelt de hoofdrol en won de Golden Globe voor beste actrice. Laurie Metcalf werd genomineerd voor haar rol als moeder Marion. Christine, ook wel Lady Bird genoemd, heeft een tumultueuze relatie met haar moeder. Ze droomt ervan te ontsnappen aan haar kleine stad en naar een prestigieuze universiteit aan de Oostkust te gaan. Dit ondanks de financiële beperkingen van haar familie. De film verkent haar laatste jaar op de middelbare school, inclusief vriendschappen, eerste liefdes en zelfontdekking. Plus natuurlijk de relatie tussen moeder en dochter. De soundtrack van de film is van John Bryan. In de wereld van de filmmuziek is John Bryan vooral bekend om zijn samenwerking met regisseur Paul Thomas Anderson. Hiervoor maakte hij de soundtracks voor de films zoals Magnolia uit 1999 en Punch Drunk Love uit 2002. Maar vooral zijn werk aan de soundtrack van Eternal Sunshine of the Spotless Mind uit 2004, geregisseerd door Michel Gondry, leverde hem veel lof op.